0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijsten Nijsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

lijsten naar uit de Friese Maarten en hun programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

woordje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om om. Doe eerst altijd bij mij. Ik in dit oud boord. Show nog zelf naar de wimpel.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Sean Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht voor de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Agres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? De gest in Speaker Hut. Sneun om 10 uur.

0: De beste muziek uit Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Sluit ik jou nog een verbond?
1: Ken er eens maar wat betekenen.
2: Eens maar te wat betekenen.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
2: Bijke kwispelt dat ik thuis kom.
1: Wie mijn herder haak bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, daar wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: zijn we er weer?
3: We zijn er weer.
4: Is het weer zover?
3: Het is weer 8 uur.
4: Ja.
3: Oh, daar gaat hij weer, hoor.
4: Oké, nou, dat sloeg ook helemaal nergens op, maar het was hartstikke leuk. Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 200. Waar is mijn draaiboek?
3: 60.
4: 260, die van 27 en 28 september 2026.
3: Lekker man, we gaan er weer tegenaan.
4: Hebben we er zin in?
3: Beetje.
4: Nee, ja. We hebben er heel veel zin in.
3: Ik zou net zeggen.
4: Ja. Het zijn de Tremolo's, I like it that way.

0: Kings. And all day and all of the night.
1: We gaan beginnen.
0: We zijn begonnen, ja. Nogmaals welkom aflevering 62. Dit zit er onder andere in.
1: Nou, het wordt warm najaarsweer, als ik de weergoden mag geloven.
0: En die mag jij geloven.
1: Zekers, want die informeren ons altijd van het actuele weerbericht. Het wordt een warme week en daarom dacht ik, laten we straks beginnen met wat tips voor als je buiten de deur wat ondernemen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we 4 tips zometeen voor. En onder andere zit daar het Wilhelmina-oord bij Sint-Nicolaas gaat bij. En je kan een wandeling en een foto-excursie in één doen.
0: Oké.
1: Dus ga je natuur ontdekken en een foto-excursie. Nou, dat en meer. Verder hebben we ook nieuws uit de regio. De KNRM in Lemmer die heeft deze zaterdag een nieuwe reddingsboot gedoopt en te water gelaten. Merle. Dat is de naam waar ze naar luistert. De boot vervangt de oudere Palace Noordwijk en is speciaal ontworpen voor het ondiepe water voor de kust van Lemmer. En ik zei het al, het wordt een warme week. Deze maandag starten we met veel bewolking, maar dinsdag en woensdag dan wordt het warm met zo'n 24 graden.
0: Hey. Ongekend.
1: Eind september en het is nog zomer in de landen.
0: En daarna?
1: Volgens mij een graadje of 19.
0: Oh, maar dat is ook prima.
1: Dat is ook prima, ja, ja hoor.
0: Ja. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zeker, we hebben al veel verklapt wat er dit uur gaat komen. Behalve nog de vinylplaat van Erik. Dat gaat nu gebeuren.
0: Nou, ik geef het hoesje aan jou.
1: Ja, je hebt een gele single, hè?
0: Ja, dat is een geel singeltje.
1: Ja. Oh, heb je deze laatst gekocht?
0: Ah, redelijk laatst.
1: Nou ja, uit 2007 komt deze van de Woman's Let's Dance to Joy Division.
2: Zit er ook geluid achter, het zou mooi wezen.
3: Koop het.
2: Nou, dat was hij al.
1: Geel vinyl klinkt het lekkerst, hè?
2: Dat moet zo wezen.

0: Michael Jackson, Leave Me Alone. Dat zou ik zeker doen, want nou, we kunnen niet meer storen. Hè? Dat is lastig.
1: Nee.
0: Nogmaals, Michael Jackson, Leave Me Alone. Hij zou zich opdraaien in de kist.
1: Nou, dat valt nou ook wel weer een beetje mee.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we naar de buitenactiviteiten, want het kan deze week. Natuurliefhebbers die kunnen zaterdag deelnemen aan een excursie door het natuurgebied de Wilhelmina-oord. Dat is bij Sint-Niek. Is zaterdagochtend om 10 uur en het duurt tot de klok van 12. Tijdens de excursie ontdek je het historische bosgebied dat in 1845 werd aangelegd door Jonkheer van Bijmer. De karakteristieke eik- en beukenlanen die herinneren nog altijd aan dat vroegere landgoed. Tegenwoordig bestaat het gebied uit de combinatie van een wandelpark en een natuurgebied van het Frieske Geer. Onderweg is er aandacht voor de dieren die daar in het gebied leven, zoals de zwartkop, de grote bonte specht, de gaai en de das. De gids die vertelt over de geschiedenis van het gebied en laat zien welke sporen dieren allemaal achterlaten. Wandeling is dus van 10 tot 12. Aanmelden moet via het friskegeer.nl.
0: Fotograaf Boukje Bosma die laat op vrijdagavond 2 oktober een bijzondere fotowandeling door Stavoren. Het thema is zonsondergang in Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Het wandeling die start om 6 uur 's avonds bij de Fontein van Stavoren. Duurt tot ongeveer 8 uur 's avonds. Deelnemers gaan op zoek naar mooie composities langs de Friese IJsselmeerkust, waar de ondergaande zon, het water en de zeilboten vaak voor spectaculaire beelden zorgen. En ook wanneer het weer minder meewerkt, biedt Stavoren volop fotomogelijkheden, zoals de historische haven, de Bruine Vloot, de fonteinen, de vuurtorens en het beroemde vrouwtje van Stavoren. Wil je meedoen? Kost je een tientje. Aanmelden kan via nationaallandschap.frl/evenementen.
1: Nou, het ziet eruit dat, wanneer was het? Vrijdagavond 2 oktober, dat het dan een mooie zonsondergang gaat worden.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Met windkracht 1, dus dan waait je toestel ook niet weg.
0: Nee, dat zou heel sneu zijn.
1: Gaan we naar nummer 3 van de 4 buitenactiviteiten. De biologische buurtuin de Pietersduin in Lemmer die houdt deze zaterdag een open tuinmiddag. Je bent welkom tussen 1 en half 4. En tijdens de middag zijn er rondleidingen, een oogstmarkt en gelegenheid om kennis te maken met de vrijwilligers van de buurtuin. Als bezoeker kun je ook allemaal informatie krijgen over het vrijwilligerswerk in het groen. Maar ook gewoon langskomen voor een gezellige middag, want er zijn ook hapjes en drankjes aanwezig. De Pietersduin die vind je tussen het turfland en de lijnbaan in Lemmer.
0: En van zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 oktober vindt in heel Friesland opnieuw de actie Skinwetter plaats. En tijdens deze week zetten vrijwilligers zich in om zwerfafval op te ruimen in en rond het water. De Friese Milieufederaties die roept de verenigingen, scholen, sportclubs, buurtgroepen, scoutinggroepen, duikers, suppers en al die andere organisaties op om mee te doen. En ook in de Frieske Marren worden verschillende opruimacties georganiseerd. Met de actie willen de organisatoren aandacht vragen voor schoon water en schone leefomgeving. Meedoen en aanmelden kan via samenfrieslandschoon.frl/skinwetter.
1: Meer evenementen op rtvspannenburg.nl, ja. Televisiekanaal, de gratis app. En wil je iets toevoegen, dan staat de mailbox wagenwijd voor je open.
0: Oh, waar kunnen we die eens sturen?
1: Nieuws, apenstaartje, rtvspannenburg.nl.
0: Nice. Zometeen,
1: weerberichtje.
0: Oh, nou, dat was heel kort, dankjewel.
1: En het ziet er goed uit.
0: Oké, heel fijn. De Golden Earring is dit. Paradise in Distress.

0: Ja, van de Electric Light Orchestra. Oh, in de normale versie gaat er een deur dicht. Maar die hebben we hier dus niet.
1: Nee, want de deur staat open voor het weerkoortje.
0: Ja.
2: Mooi.
0: Hier zelfs met applaus, hè. Ja. Dat is ongekend.
3: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
2: Maandag hebben we met een tweedeling in het land te maken. In de noordwestelijke helft van het land is het bewolkt. Ja, daar vallen wij dus ook onder. En in de zuidoostelijke helft van het land, dus in het binnenland, daar is het droger en daar schijnt ook wat vaker de zon. Aan het einde van de ochtend is het wel 18 graden, dus het is zeker niet koud. Maandagmiddag dan houdt deze scheiding tussen noordwest en zuidoost aan. En in het westen en midden van het land kan gedurende de middag ook nog eens een buitje vallen. Naar inzicht lijkt het bij ons droog te blijven in Friesland. De temperatuur die stijgt naar 20 graden. In het zuidoosten is het dus droog. En er komt vooral veel hoge bewolking voor. Daar kan de zon regelmatig gewoon goed doorheen schijnen. Dus ja, in Limburg en Gelderland kunnen ze in de handjes weer hebben. Maandagavond blijven voornamelijk in de kustgebieden nog enige tijd een paar buien mogelijk. In de late avond trekken die buien geleidelijk noordwaarts weg. Het wordt in het hele land droog. De bewolking neemt geleidelijk iets af. Aan het einde van de avond dan hebben we een graadje of 16. In de nacht naar dinsdag is het droog, wisselend bewolkt en het koelt weinig af. Minima die schommelen rond de 15 à 16 graden. Dinsdag dan voert een matige zuiden tot zuidoostenwind zeer warme lucht naar ons land toe. In grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerse waarde tussen de 25 en 28 graden. Ja, dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Alleen direct aan de kust blijft de temperatuur iets achter. Maar ook daar is het aangenaam met 23 graden. Hele dag blijft het droog. Wolkenvelden wisselen zich af met zon. Woensdag stijgt opnieuw het kwik naar waarden tussen de 25 en 28 graden. En rond de 23, 24 graden direct aan de kust. Dan af en toe hoge bewolking, maar ook ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en er volgt vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Donderdag dan wordt het nog maximaal een graadje of 19 bij een zwakke tot matige westenwind. Gedurende de dag trekken er buien langzaam van west naar oost weg. En dan breekt vanuit het westen aan het einde van de dag nog eventjes de zon door. Nou, dan het weekend. Dan hebben we een graadje of 19.

0: 2018, dat betekent dat het nog steeds aan de zachte kant van de tijd van het jaar is. En de dagen die verlopen wisselen bewolkt. Ook af en toe perioden met zon, maar ook af en toe een drupje regen. Maar het zal niet heel veel voorstellen.
1: Hoe warm werd het nou?
0: Zo'n 25 graden dus.

0: 89 dagen te gaan. Ongekend, hè?
1: Ongekend. Sorry, de winstbreuk van deze week.
0: Luid als volgt. Draagt de haas nog lang zijn zomerkleed, dan is de winter nog niet gereed. Straks hebben we nieuws over de nieuwe reddingboot van de KNRM in Lemmer. En wat hebben we nog meer? Oh ja, het werk aan de Hollandia-tunnel bij Jouren, die gaat eindelijk van start.
1: Het werd tijd. Man Without Hats, de

0: Bluff en Mens op Radio Spannenburg. Klinkt dus bij nieuws uit de regio.
1: Bij de KNRM in Lemmer is zaterdag officieel de nieuwe reddingboot Merle gedoopt en te water gelaten. De boot die vervangt de ruim 20 jaar oude Palace Noordwijk en is speciaal gebouwd voor inzet op ondiep water rond de Friese kust. Volgens de KNRM biedt de nieuwe boot meer snelheid, betere vaareigenschappen en extra veiligheid voor zowel de bemanning als mensen die gered moeten worden. De Merle behoort tot de nieuwe Catharine D-klasse en is uitgerust met krachtige, stillere en zuinigere motoren. En dankzij de zogenoemde Deep V-romp kan de reddingboot bovendien beter door de golven varen. De KNRM in Lemmer komt jaarlijks ongeveer 50 tot 55 keer in actie. En met de komst van de nieuwe boot verwacht het reddingsstation nog sneller te plaatsen te kunnen zijn bij noodsituaties op het IJsselmeer en de andere Friese meren. De naam Merle die verwijst trouwens naar de vrouw die de boot heeft geschonken. Tijdens een feestelijke ceremonie werd de boot met champagne gedoopt voordat deze officieel werd overgedragen aan de KNRM.
0: Tijdens de 72e agrarische schouw in Jouren is de jaarlijkse zilveren pieper uitgereikt aan het energiebedrijf Nieuwe Stroom uit Heerenveen. De onderscheiding die gaat ieder jaar naar de standhouder die op de meest creatieve of ludieke manier invulling geeft aan het thema van de beurs. Tijdens de organisatie wist Nieuwe Stroom zich dit jaar duidelijk te onderscheiden van de andere deelnemers. De prijs die werd woensdagmiddag uitgereikt op het terrein van de agrarische schouw, waar honderden deelnemers, boeren en bezoekers samenkwamen. Bij meer dan 160 standhouders was er opnieuw veel belangstelling voor het evenement. De zilveren pieper is inmiddels uitgegroeid tot een vast traditie binnen de agrarische schouw en geldt als een gewaardeerde erkenning voor bedrijven die opvallen door originaliteit en presentatie.
1: De brandweer heeft bij alle kazernes op het Friese vasteland tijdelijk beveiligingscamera's geplaatst. Aanleiding is een landelijke golf van inbraken bij brandweerkazernes. In Nederland is dit jaar al tientallen keren ingebroken, waarbij criminelen vooruit zijn op kostbaar reddinggereedschap. Ook de kazernes in de Friese Marren worden hierdoor extra beveiligd. Volgens Brandweer Friesland is er in de provincie nog geen sprake geweest van inbraken, maar wil de organisatie voorkomen dat criminelen hun aandacht naar onze provincie verleggen. De camera's zijn vooral tijdens de avond- en nachturen actief. Bij verdachte situaties kan direct contact worden gelegd met de politie. De brandweer roept inwoners op alert te zijn en verdachte situaties direct te melden. Naast cameratoezicht zijn ook aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen, al worden daarover om veiligheidsredenen geen details gegeven.
0: En weggebruikers die moeten volgende maand rekening houden met hinder rond de Hollandia-tunnel bij Schastenbrug. Rijkswaterstaat die laat van 12 tot en met 23 oktober herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de tunnelconstructie onder de A7. De werkzaamheden zijn nodig nadat eerder dit jaar een voertuig tegen de keerwand van de tunnel botste en daardoor ontstond schade aan de constructie. En tijdens de werkzaamheden is de tunnel op werkdagen tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Jouren en Schastenbrug. Verkeer die wordt omgeleid via onder andere Sint-Nicolaasga en de A6. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. En tussen 13 en 16 oktober geldt zelfs een volledige dagafsluiting van de tunnel. Buiten werkzaamheden blijft de doorgang beperkt, mogelijk via één rooststreek. En dat is dan geregeld met verkeerslichten.
1: Deze en andere informatie ook terug te vinden in de app van RTV Spannenburg. Downloaden.
0: Wat kost dat ding?
1: 0 euro.
0: Wat?
1: En 0 cent zelfs.
0: Hoeveel korting geven we?
1: 0,00000, 100% korting. Nooit in de uitverkoop, altijd gratis.
0: Ja. Ja.
1: Of anders via rtvspannenburg.nl. Zet hem in de favorieten. Gaan we het straks nog eventjes hebben over de dansmaand van Toornhoes. Kunnen we hierop dansen, op deze? What becomes of... Ja, wel een romantisch geuveltje.
0: Ja, dat is waar. Maar
1: doen.
0: Ik denk dat de volgende plaat... die doen we dan daarna. Die is fijner, denk ik.
1: Ja, daar kun je beter op bouncen.
0: Maar doen we dan na dat bericht maar eventjes. Dave Stewart en Colin Blunstone zijn dit.

0: Dave Stewart, Colin Blunstone deden het samen in deze plaat. What Becomes of the Broken Hearted. En dan muziek maken, hè? Niet het andere gedoe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ja. Goed. En gewoon bericht hebben we nog.
1: Ja, deze zaterdag dan begint de oktober dansmaand van het Toornhoes. Zijn er allemaal workshops en hip-hop battles. Georganiseerd door Freestyle. Tijdens de hele maand oktober kan iedereen gratis kennis maken met geselecteerde danslessen van het Toornhoes. De aftrap die bestaat uit 2 workshops voor kinderen vanaf 9 jaar. De eerste workshop is van 10:15 tot 11:15. En dan de tweede workshop is van 11:30 tot 12:30. Activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met verschillende dansstijlen, dansdocenten en de dansgroepen. En gedurende de hele maand worden op meerdere locaties in totaal 5 workshops georganiseerd voor verschillende leeftijden. Je moet even op de website kijken van het Toornhoes. Daar staat alles wel per datum uitgeschreven wat er allemaal te doen is.
0: Hartstikke mooi. Zometeen.
1: Zometeen gaan we het hebben over de juiste merkenkoersen. Dan gaan de voetjes ook van de vloer, maar in dat geval de hoefjes van de vloer. En wat hebben we nog meer? Museum Jouren, die bestaat 50 jaar. Dat wordt zaterdag groots gevierd. Er wordt veel bezoekers verwacht. Uitgebreid programma.
0: Oké. Okay. Nou, deze plaat kun je wel dansen.
1: Ja, je kunt wel lekker om swingen, hè? Ja. Snap your fingers.
0: Zo is dat. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Wij sluiten onder andere af met Vitesse. Dit is Rosalind.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
3: Welkom. Afslag Maandag, aflevering 260, die van 27 en 28 september 2026. Oh, de laatste van september alweer, jongens. We gaan snel. Volgende week zit wel in oktober.
4: Ja.
3: Ongekend.
4: Ja.
3: Ongekend. Zometeen gaan we hebben over de juiste merken. Want wie gaat dat feestelijk afsluiten? Verder ook Museum Jouren, die bestaat maar liefst 50 jaar. En Dolly Parton, die staat ergens in Centraal. Waarvan, dat hoor je zometeen. Ja, dat vind ik ook.
4: Jouren.
3: Ja.
4: Spannenburg met een goede muziekmix. AC/DC komt eraan. Whole Lotta Rosie naar Narada Michael Walden. Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: van je speakers.
1: Heerlijk.
0: Rust.
1: Ja. Ja, vol.
0: Het is 11 minuten na 9. Je leuk dat je afgestemd bent op afslag maandag.
1: Ja, zeker.
0: We gaan er weer tegenaan met evenementen de komende 60 minuten nog op je radio. Waar gaan we het over hebben, Erik?
1: Nou, we gaan de Joodse merken nog even. De Joodse merken die we op maandag 28... September, traditioneel afgesloten met een Joosten Merker koersen op de drafbaan aan de Nutsbaan in Jouren. Vanaf 2:30 dan staat er een volledig koersprogramma met 9 wedstrijden. Ja, dat staat op een programma. De deelnemers die strijden daarbij onder meer om de Joosten Merker bokaal. Ja, die koersdag die is ook wel bekend als de kermiskoersen die al jarenlang een traditie zijn van de laatste dag van de Joosten Merker. Bezoekers kunnen dan niet alleen genieten van een spectaculaire drafsport, maar dan ook nog de gezellige sfeer rond de baan. En na afloop van de wedstrijden is er live muziek met diverse eten- en drinkgelegenheden die aanwezig zijn. De cruiser die beginnen om 2:30, kost je 10 euro'tjes om aanwezig te mogen zijn.
2: Kermis!
1: Zo, die kan wel even binnen, hè? Hallo, zijn we er nog? Is de zender uitgeslagen? Ja, we zijn er nog.
0: Dat was lauw.
1: Jij zorgt er zelf ook van.
0: Ja, hij stond snoeihard op de mengtafel hier, ja.
1: Jij bent er wel van plan.
2: Ja,
1: ik wist het.
0: Nog één keer.
1: Ik zie het aan je gezicht dat je van plan bent.
0: Ik had de schuif uit schrik, had ik de schuif alweer dicht gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Ja, voordat die lauw weer langs komt, hè?
0: Ja. Hé, we zien. We gaan naar Museum Jouren.
1: Daar zijn we gebleven.
0: Museum Jouren, die bestaat 50 jaar. En dat gaan ze deze zaterdag vieren. Er is een gratis toegankelijke open dag van 10 tot 5. Bezoekers die kunnen deelnemen aan rondleidingen, demonstraties, workshops en historische wandelingen. Er zijn onder meer rondleidingen over de geschiedenis van Douwe Egberts, demonstraties over koffiebranden. Er is een werkende theezakjesmachine en een activiteitenprogramma rond de Friese klokkenindustrie. Een en al nostalgie dus. Ook aan de kleintjes is gedacht, zij kunnen cakejes versieren. En er is de zogenaamde jonge makersroute. En daarnaast is er een gratis koffieproeverij en er is live muziek. En lokale organisaties die zorgen voor extra sfeer in de museumtuin. Er worden veel bezoekers verwacht, want ja, het is gratis. Daar houden we Hollanders van. Hè?
1: Zeker.
0: Dus bij grote drukte kan de toegang even tijdelijk worden gereguleerd. Heb daar respect voor.
1: Gerber van Dekken die brengt op zaterdag 3 oktober samen met muzikanten Wander van Duin en Josse Posma de voorstelling Wel Wij van Dremen. In de muzikale voorstelling neemt Van Dekken het publiek mee in het leven en de muziek van Dolly Parton. Met zangverhalen en live muziek wordt gezocht van de kracht achter de wereld. Die opgroeide in armoede en Tennessee en uitgroeide tot een van de bekendste artiesten ter wereld. Begint al om 19:30 s'avonds, kosten zijn €15 per persoon. En die kaartjes kun je krijgen via papageenhuisfriesland.nl.
0: We hebben een WhatsApp tiplijn.
1: Agenda.
0: Ja,
1: oh,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, die was ik vergeten.
0: papageenhuisfriesland.nl/agenda.
1: Ja.
0: De WhatsApp tiplijn van RTV Spannenburg. Irie de Boer, hoe werkt dat?
1: Appje sturen en appje krijgen bij ons. Ja, wij krijgen het appje binnen.
0: Ja.
1: Maar je mag appen 0514-602121. Voeg hem toe aan uw contacten.
0: Ja, alle tips en nieuwtjes en evenementen in de Frieske Marren, drop ze in die WhatsApp.
1: Ja, en als je het nog makkelijker wil maken, op onze website staat de grote knop. Tip de redactie, dan komt hij vanzelf bij ons terecht.
0: Oh, dan hoef je alleen nog maar op de knop te drukken.
1: Lekker knikkeren. Klikken, klikken.
0: Klikken, klaar.
1: Lekker, klikken, klaar.
0: Lekker, man. Gaan we door met de muziek van Daft Punk.
1: Dat kan ook zo.
0: Oh. En Pharrell Williams.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: drukwerk. Er schijnt een legio op mij. Dat hoeft niet, want de TL-bakken staan hier in de studio gewoon aan.
1: Nee, dit zijn geen TL-bakken.
0: Is het geen TL? Wat is dit?
1: Dit zijn spotjes.
0: Oh, gewoon spotjes. Nou, dat is nog beter eigenlijk. Oh.
1: Ik zou net zeggen.
0: Dames en heren, twee keer feest van uw eigen belastinggeld.
2: Ja, de gemeente Buskmarre, die houdt... zaterdag 3 oktober een open dag in het vernieuwde gemeentehuis Heremastraat. De bezoekers die krijgen de gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken. En de medewerkers te ontmoeten en meer te leren over het werk van de gemeente. Wat ook voor de rondleidingen gegeven is langs bijzondere plek in het gebouw. En wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente. De meest bijzondere plek trouwens, Roland, lijkt mij het koffieapparaat.
0: Nou, die heb ik al eens een keer mogen proberen.
2: Wat is dit? Schokkend nieuws.
0: Jazeker.
2: En smaakte het?
0: Was goede koffie. Maar ja, dat mag ook wel.
2: Ja, dat is gewoon heel belastingcenten.
0: Dat bedoel ik.
2: Dat elk knopje die je indrukt, dat kost geld.
0: Bovendien, als hier gasten bij ons bij RTV Spannenburg de vloer komen, krijgen ze ook goede koffie.
2: Zeker. Om 11 uur dan vindt de officiële openingsmoment plaats met burgemeester Leo Pieter Stoel en de gemeentesecretaris Ditta Kazemier. En voor kinderen zijn er activiteiten zoals een puzzelspeurtocht, springcursus en lekkere koffie, hoor ik net.
0: Ja, zeker. En bij RTV Spannenburg hebben we regelmatig bericht over de verbouwingen van het gemeentehuis. Als je dan een greep op Facebook deed in de reacties, dan waren mensen niet altijd even positief.
2: Oh, nou.
0: Ja, het kost natuurlijk klauwen met geld. En die balken die je nu om het glazen gebouw hebben, die schijnen dan weer lelijk te zijn. Maar ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar mooie gelegenheid om daar zaterdag zelf eens even naartoe te gaan. En dan
2: de koffiekander erbij te pakken.
0: Zeker.
2: Misschien is er ook wel een koekje. Je weet het niet.
0: Nou, wie weet stelt het de mening van de kritische burger weer bij.
2: Of een chocolaatje. Of van de kapsalonnetje.
0: Ja, nou, dat hebben ze dan niet. We gaan door, want ook in Lemmer is het zaterdagfeest. Swimfun wordt daar officieel geopend. Het zwembad op de vernieuwde locatie. Vanaf 11:15 zijn inwoners, medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden welkom. Om 11 uur zal de opening worden verricht door wethouder Barbara Gardeniers en de local manager Ilse Terpstra Oenema. Ze gaan een lintje knippen, hè? Verrassend. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de vernieuwde accommodatie te bekijken. Sarah is ook aanwezig. Sarah is de mascotte. Naast een nieuwe uitstraling met een nieuw logo en een nieuwe gevelbelettering breidt Swimfun het aanbod uit. Vanaf 3 oktober kunnen kinderen ook op zaterdag deelnemen aan de reguliere zwemlessen in het zogenaamde Turbo Zwemmen.
2: En we blijven nog even in Lemmen, want het centrum van Lemmen zet in het teken van een feestelijke start van de herfstroute met de spectaculaire bellenblaaskunsten van Stefan Masseur. Deze artiest die trekt door het centrum en verzorgt op verschillende locaties bijzondere zeepbellen-acts. En tegelijkertijd kunnen bezoekers genieten en deelnemen van de herfstroute. Dat is een wandelroute langs deelnemende winkels met een pompoenpuzzel voor jong en oud. En bij iedere deelnemende winkel is een rebus te vinden waarmee een letter kan worden verzameld. En samen vormen die letters een geheim herfstwoord. Ik denk blad. Gewoon 4 letters.
0: Ja, blad.
2: Inleveren kan bij Papagenenhuis aan de Nieuwburen 36 in Lemmer. En waarbij de deelnemers daarna nog even kans maken op een leuke prijs. Mensen, het is gewoon blad.
0: Nee, ik denk dat het eikel is.
2: Dat kan eikel. Ook nog, ja. Eikel. Dat is helemaal mooi wezen.
0: Nee, dat zal het waarschijnlijk ook niet zijn.
2: U heeft gewoon een K.
0: Nou. Zweer zit er weer goed in, hè, deze maandag.
2: Heerlijk.
0: Nou.
2: Walnoot.
0: Ja.
2: Rijsterbos.
0: Ja.
2: Kan allemaal.
0: Dan ben je wel heel lang aan het zoeken, ja, als je dat, ja, bij elkaar moet schrapen.
2: Rijsterbos, ja. Boombladfestijn.
0: Nou.
2: Ik denk dat dat hem is.
0: Eigenlijk zouden we hem gewoon moeten doen.
2: Of gewoon Den. 3 letters. Den.
0: Den, ja.
2: Sparrenboom. Kerstboom. Nou, dan is het klaar.
0: Ja, straks het weerbericht met Erik. Dit is de Ford.

0: 2014 is de luchtdruk in Bolleuk.
1: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: 10:04, Erik de Boer met weer.
2: Maandag hebben we met een tweedeling te maken. In de noordwestelijke helft van het land is het bewolkt, maar in het zuidoosten is het droger, schijnt de zon wat vaker. En daar dan dus een bewolking door. Aan het einde van de ochtend is het dan 18 graden. Maandagmiddag dan houdt deze scheiding tussen noord en west aan. Nee, noordwest en zuidoost aan, zo moet ik zeggen. In het westen en midden van het land is het gedurende de middag een bui. Kan daar vallen en in deze regio stijgt de temperatuur dan ook niet verder dan een graad of 20. In het zuidoosten is het droog, komt vooral hoge bewolking voor, waar de zon geregeld doorheen weet te schijnen. Maandagavond blijft het voornamelijk in de kustgebieden nog enige tijd buien mogelijk. In de late avond trekken de buien geleidelijk noordwaarts weg en wordt het in het hele land droger en de bewolking neemt geleidelijk iets af. Aan het einde van de dag is het in Limburg nog 20 graden, elders een graadje of 16. In de nacht naar dinsdag is het droog en wisselend bewolkt. Het koelt af, maar weinig af. De minima schommelt tussen de 15 graden in het noorden en lokaal 18 graden in het zuiden. Dinsdag voert een matige zuiden tot zuidoostenwind opmerkelijk warme lucht naar ons land toe. In de grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerswaarde tussen de 25 en 28 graden. Wat uitzonderlijk warm is voor de tijd van het jaar. En alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur iets achter, maar hier is ook aangenaam warm met 23 of 24 graden. Het blijft de hele dag droog en wolkenvelden worden afgewisseld door de zon. Ja, dan woensdag, dan stijgt opnieuw het kwik naar waarde, waar vergelijkbaar met dinsdag. Het trekt een hoge bewolking over af en af en toe is het ook wat ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Dan donderdag, daar wordt nog maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Gedurende de dag trekken de buien langzaam naar het oosten weg en in het westen breekt dan de zon nog even door. In het weekend blijft het met een graad of 19 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De buien op de dagen verlopen verwisselend bewolkt, maar ook geregeld periode met zon en af en toe een bui.
0: Bui is goed.
2: Bui.
0: Tegen dit neerslagtekort gaan we ook niet meer goed maken trouwens.
2: Denk niet, nee. Maar we hebben al heel op ingehaald.
0: Dat is waar. Maar toch zitten we bij de 5% droogste jaren. Tot zover mijn statistiekjes.
2: Bedankt.
0: Zometeen
2: gaan we naar het Woudagmaal. We hebben een nieuwe locatie voor de Jozefmarkt. Lazy Sunday met live muziek. Djembe spelen, als je dat wilt, dan kan dat. Top schaatsen in Tialf. En bezoekers hier zijn welkom bij het Roerox Trabant.
0: Hoi naar Jonas Brothers. Dit is ik.

0: Happy Hour van de House Martins.
1: Happy Hour.
0: Wij gaan naar de uitgangstips voor de komende week.
1: Ja, het Wouter Gemaal die organiseert tijdens de oktober kindermaand en de kinderboekenweek twee speciale voorleesdagen voor kinderen. Zaterdag 3 oktober en zaterdag 10 oktober staan verhalen, fantasie en techniek centraal in het UNESCO Werelderfgoed. Aanmelden kan op woutergemaal.nl/agenda.
0: De jaarlijkse Jozefmarkt die vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 oktober. Maar ze verhuizen naar een nieuwe locatie. Jij als bezoeker kan tussen 1 en 5 naar de loods van ATF RVS. Die vind je aan de draainummertje 20 in Heeg. Tijdens de markt is er een groot aanbod aan tweedehands spullen te vinden. Van kerstballen, servies en huisraad tot meubels en allerlei bijzondere koopjes. Wie graag rondsnuffelt op zoek naar iets unieks, die kan daar 4 uren zijn of haar hart ophalen. Jozefmarkt wordt georganiseerd door basisschool De Opstekker en de Sint-Jozefkerk. De opbrengst van de markt die gaat naar de school en de diaconie van de Sint-Jozefkerk.
1: Restaurant Badmeester Kijmpen in Balk die organiseert op zondag 4 oktober een Lazy Sunday Afternoon met live muziek op het terras. Vanaf 3 uur verzorgt het duo Wijma en Van der Werf een middag vol bekende klassiekers en moderne hits.
0: Dan gaan we naar Afrikaanse ritmes. Wie daar kennis mee wil maken, die kan aanstaande donderdag terecht bij een djembe-les in het muziekcafé van het Papagenohuis in Lemmer. De les is van 4:30 tot 4:30 bedoeld voor deelnemers vanaf 16 jaar. Zowel beginners als ervaren spelers zijn welkom. Het draait eigenlijk allemaal om samen muziek maken. En leren deelnemers verschillende ritmes spelen op de djembe. Trommelen maar wel van tevoren even aanmelden via papagenohuisfriesloon.nl/agenda.
1: In TL Wenereveen staat van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober een drugschaatsweekend gepland. 3 dagen lang wordt het Dutch Open Shorttrack verreden, waarbij de deelnemers Shorttrack Top in actie komen op de korte baan. Zondag 4 oktober volgt daarnaast de 8e editie van de NK Clubs. 14 van de beste schaatsverenigingen van Nederland strijden dan in een teamcompetitie om de nationale titel.
0: Daar is het wel koud binnen.
1: Ja, daar wel, ja.
0: En we blijven een beetje in het sporthoekje. Zaterdag 3 oktober is de Boerenrocks in Terband. Dat is een boerenversie van de High Rocks. Het vindt dus plaats op een boerderij. Vanaf 2:30 starten de eerste deelnemers aan het parcours vanaf de Engweerderweg 57. En de laatste finishers die worden rond 4:30 verwacht. Teams die leggen samen 8 keer 850 meter hardlopen af. En dat wordt afgewisseld met allerlei verschillende krachtopdrachten. Je kan je daar niet meer voor aanmelden, maar als bezoeker kun je natuurlijk altijd langskomen om de deelnemers aan te moedigen. Ik had ook begrepen dat het daar een beetje lastig parkeren is en dat het handig is als het lukt om op de fiets te komen als bezoeker. En dan ben je zelf ook nog eens sportief bezig.
1: Kun je eraan.
0: Dat waren ze.
1: Dat waren ze.
0: Mooi.
1: Straks de colofon.
0: Ja, de colofon komt eraan en het is precies 9:45. Dat betekent dat we naar het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaan. Dat betekent dat er een paar kwaliteitskantjes scherp gesteld worden.
1: En wij gaan ook niet stoppen met dansen hiervan, hè?
0: Nee, want het is oktober dansmaand, hè?
1: Ja,
0: zoals we het vorige uur hadden, ja. De uitsmijter en bonusmateriaal komt eraan. Hou je radio dus op Spannenburg. Dan gaan we je muzikaal vragen.

0: Gelegenheidsformatie.
1: Ja, dat was het wel, hè? Een gelegenheidsformatie, Traveling Wilburys.
0: Je hoorde Handel with Care. Dan gaan we naar het stichtelijk woord van Irene Boek.
1: Ja, heb je nou zelf dit vorige programma natuurlijk eens mailen? Nieuws!
0: Het
1: gaat te snel, hè? Hoeveel tijd heb ik dan?
0: Oh, ja, ik heb alle tijd.
1: Ik heb nog wel één. Heb je nou zelf tips voor dit programma? Dan kun je ze mailen. Nieuws. @rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
0: schande.nl.
1: Dan is dat enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En dan is iedere maandag tussen 8 en 10 op RTV Spannenburg.
0: We gaan naar de uitsmijter. En bonusmateriaal.
1: En dit is een hint, hè?
0: Dit is een hintje. We zetten hem er gewoon bij, want het is een plaat.
1: Ja, hij is, ja.
0: Dit zijn Ronald en Donald met Kwek Kwek. Maar dat is eigenlijk niet de uitsmijter die we gaan draaien.
1: Wat gaan we dan wel draaien?
0: Disco Duck.
1: Van Ricky D. Ja, ja,
0: ja, heerlijk. En The Cast of Idiots, hè? Hoort
1: ja,
0: erbij.
1: The Cast of Idiots, ja, natuurlijk.
0: Een goede uitsmijter deze week bij Afslag Maandag. Daarna hebben we nog wat bonusmateriaal van de Zielertaler. Dat is de Wischig Moda, de Zielertaler.
1: Ah, ja, wonderful.
0: Dan hebben wij alles weer afgevinkt. Kan jij aan de nieuwe week beginnen. En wensen we jou veel plezier met de non-stop muziek naar tienen.
1: Ja, en dan zijn wij gewoon volgende week weer natuurlijk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd, en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Feest en Eggresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmegen.
3: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Retailsmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
8: Greensalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

small thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden... ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Luister naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waarom in de tijd?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier. Dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De 5 zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Agro's All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in. En volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken. Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
3: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook zijn kinderen hier veilig in de draaien.
5: Niet door de tractors, dat ik...

Als nou een tip van de NIJs-redactie of een berucht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.